En dit waren tot slot van deze eerste uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011. Werken voor strijkkwartet en slagwerkensemble, uitgevoerd door Slagwerk Den Haag en het Bozzini-kwartet. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 16 januari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En we gaan verder met eigen opname van de Concertzender in Concertzender Live. In dit programma, en daar zullen nog vele volgen, hoort u live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. En dat was van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar uit, en dat gaan we doen tot en met november van dit jaar. Ruim 30 uur live opnames van dit festival. Op zaterdag 12 november speelde het Duitse duo Jörg Wittmann en Oliver Trindl in muziekcentrum De Toonzaal een lunchconcert met vooral composities van klarinetist en componist Jörg Wittmann. Maar we luisteren eerst naar twee andere werken voor klarinet en piano. Allereerst hoort u vier stukken voor klarinet en piano van Alban Berg. Dit opus 5 dateert uit 1913 en is geschreven in de voor Berg zo typerende dramatische en expressionistische melodievorming. Na deze klassieker kunt u luisteren naar Réchant voor solo klarinet uit 2009 van Heinz Holliger. Luistert u naar Jörg Wittmann op klarinet en Oliver Trindl piano.

Dat was Réchant voor klarinet solo van Heinz Holliger door Jurk Wietman. Het concert ging verder en besloot ook met twee werken van Jurk Wietman. Als eerste hoort u het splinternieuwe intermezzi voor piano solo, uitgevoerd door Oliver Trindel. En daarna hoort u een wat ouder werk voor klarinet en piano, Fünf Bruchstücke, dat dateert uit 1997. Het behoort tot de eerste gepubliceerde composities van Wietman. Het zijn 5 geconcentreerde miniaturen in de traditie van Anton Webern, vol verrassende speeltechnieken. Een repertoirestuk waarmee Wietman op perfecte wijze zijn virtuositeit op de klarinet kan etaleren. Luistert u wederom naar de componist Jurk Wietman op klarinet en Oliver Trindel piano.

En dat was tot slot van het concert van Jörg Wittmann en Oliver Triendl, het werk Fünf Bruckstücke van Jörg Wittmann. Dit concert, dat op 12 november plaatsvond in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch, werd door de concertzender opgenomen door Glenn Margot. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens dat Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Stranger uit 2008 van Robert van Heumen.

0: Dat was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011, het programma Moving Music door Cellefex. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde het programma samen. En volgende maand, op 20 februari, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music.
1: Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het derde van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat vorig jaar van 9 tot en met 13 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. Vandaag onder andere muziek van Edgar Varèse door het Nieuwe Ensemble en muziek van Louis Andriessen door het Claise Ensemble. Op woensdag 9 november speelde tijdens het openingsconcert het Nieuwe Ensemble een programma rond Edgar Varèse, waarbij het werk Désert het hoogtepunt was. Bij dit werk werd een unieke film van de Amerikaanse kunstenaar Bill Viola geprojecteerd. Daaraan voorafgaand klonken van Varèse nog Density 2.15 voor fluit solo, gespeeld door Harry Starreveld, en het werk Octandre. Maar het concert begon met een klassieker, namelijk Octet uit 1923 van Igor Stravinsky. Het Nieuwe Ensemble staat onder leiding van Ed Spanjaard.

Dat was Désert van Edgar Varèse door het Nieuw Ensemble. De opname werd in de grote zaal van de Verkadefabriek gemaakt door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van de Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden gemaakt voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Irrational Philosophy uit 2008 van Fred Momotenko.

Dit was tot slot van deze derde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011, het programma His Master's Choice, met muziek van Louis Andriessen door het Claise Ensemble onder leiding van Bas Wiegers. Solisten waren Christina Zavalloni zang en Monica Germino viool. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde het programma voor u samen. De volgende maand, op 19 maart, gaat Concertzender Live verder met live-opnames van November Music.

Welkom bij de Concertzender. Een aflevering van Concertzender Live. We gaan terug naar 11 november 2011 en wel naar de Toonzaal in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 Bram Stadhouders, Sitzel Endresen en Jim Black. Het werd een uur durende improvisatieset bestaande uit vier delen. Luister naar Novemus deel 1 tot en met 4.

Nederland.

Oh.

night. Sick beating on. Haunted me, haunted me, haunted me.

Okay.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

Hoor mij niks, geen man. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor mij veilig. Hoor

Wat de fuck is er even? Oh, I don't know.

That is, but

heeft geluisterd naar twee tapestukken van Gottfried Michael König. Die klonken tijdens Cineac Sonore. Het was een onderdeel van November Music 2011. En tot slot van deze vijfde concertzender live-uitzending met opnames van het festival November Music 2011 kunt u luisteren naar een voor de radio gemaakte samenvatting van de muziektheatervoorstelling Smak van Ned McGowan. Deze voorstelling is gemaakt voor kinderen en vond plaats op woensdagmiddag 9 november in de pleinzaal van het Theater aan de Parade. U hoort mezzosopraan Maaike Poorthuis, acteur Chris Bolcek en het Wervelwind-ensemble.

Boos, nors, haveloos.

hazig, bazig, ongedurig. Gevoelig als een roos. Zuiplap, slap, smeerlap.

en daarom ging hij bij zijn oom en tante en hun 5 kinderen wonen. Op zijn 16e verliet hij school en liep hij van huis weg. Hij werkte onder meer als schoenenpoetser in een 5-sterren hotel in Gent, als afwasser in een Chinese restaurant in Glasgow en als meststrooier op een boerderij in Boekarest. Sinds een jaar of 6 is hij terug in Nederland en werkt hij aan zijn boek. Hij heeft geen geld, geen werk en geen hobby.

transparant. Hem kan je daar niet bereiken. Hij is niet zomaar een figurant. Hij houdt van kranten. Kranten houden van hem.

Hij heeft geen concurrent. In het middelpunt staat opeens...

kijk nou toch. Mijn zoon is op televisie. Oh. Jongen. Jongen, kom snel boven. Je bent op de tv. Knappe vent, hè? Ik ben zo trots op hem. Altijd gewoon een jongen gebleven, maar toch de baas van het land. Ja. Jongen, kom snel. Het is heel interessant, hoor. Het gaat over de begroting. Dat die jongen nou nog nooit een meisje heeft gevonden, hè? Begrijp je dat nou? Het zou ontzettend goed zijn voor zijn imago, geloof ik, hoor. Ach, daar ben je. Ja, nu is het te laat. Kopje thee? Nou, nee hoor, geen thee, ook geen koekje. Je moet ook de broekriem aantrekken. Enige. Tja, maak je toch niet zo druk, jongen. Je werkt veel te hard. Je moet ook eens aan jezelf denken, hoor. Weet je wat jij zou moeten doen? Jij zou eens een leuk meisje moeten nemen. Zou heel goed zijn voor je imago. Het hoeft niet op stel en sprong. Maar denk er nog eens over na, hè. Je kiezers zullen daar verguld mee zijn.

Welke souplesse heeft u toch, zeg? U lijkt al van elastiek. En dat voor iemand die zojuist nog een enorme smak heeft gemaakt op haar fietsje. Ja. En dan die ogen van u, hè. Wat een prachtige oogopslag heeft u, zeg. En wilt u niet met mij trouwen?

Wil ja, gooi maar in mijn bed. Dit kan mijn oma ook en die is 80.

hierop uw antwoord. Dan verklaar ik u hierbij man en vrouw.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En tevens het 8e van een groot aantal programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011, dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten, maar met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november 2012 ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén met een hele grote bezetting, namelijk de David Quecksilber Big Band, en een soloconcert van de accordeonist Luca Juhart. Op vrijdagavond 11 november stond in een volle grote zaal van de Verkadefabriek de David Quecksilber Big Band, met als gast de Amerikaanse stemkunstenaar David Moss. De Big Band begint met twee stukken van in Nederland wonende componisten. U hoort achtereenvolgens Gershwin Baby van Yannis Kyriakidis en Duif, Mol en Vis van Cor Fuller.

Thank you.

U hoorde David Moss en de David Quicksilver Big Band met achtereenvolgens Gershwin Baby van Yannis Kyriakidis en Duif, Mol en Vis van Cor Fuller. Het concert vervolgde met twee korte werken van Robert Kretinger, een inbreng van bandlid en hoboïst Werner Herbers. Daarna hoort u Steam, een compositie van Joost Buis, trombonist in de band. Als u af en toe wat geschuif en getap hoort, dat klopt. In een aantal werken was de tapdancer Peter Kuif actief. Dit is de David Quicksilver Big Band.

U hoorde Roodhuis, Jan van Kom, Lieve Engel.

0: Steve King van Jo Thuis, de Pescaar van Bedevang. Dan verloor ik muziek voor Hens van Koes Jansen.
1: U hoorde de David Kwekschilber Big Band met achtereenvolgens Thermopylae en Untitled Original No. 1700 van Robert Gretinger en Steam van Joost Buys. Het concert van de David Kwekschilber Big Band besloot met nog drie werken. U hoort achtereenvolgens Muziek voor Hens van Guus Jansen, dat is de pianist in de band. Dan Quicksilver van Hilary Jeffery. En tenslotte F. Finks van Jacques Palings, speciaal voor dit concert geschreven. Luistert u nu naar David Moss en de David Kwekschilber Big Band.

Allez, bouge pas.

Liam, it's good to have you here.

One of my good silver.

Ik ben een vriend. Daar heb ik

0: Op de zoek naar de Leo van Oost, de Duitsers, de Werner Herbers, Albert Dessing, David Kals, Toets Jansen, Piet Heijmans, Shakespeare, Joey van Rijs, Lies Vriesde.
1: Dit was tot slot van het concert van David Moss en David Quecksilver Big Band, de première van F. Things van Jacques Palings. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het November Music 2011 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar AETHER, oftewel Ether, uit 2006 van Hans Timmermans.

U hoorde het stuk AETHER, oftewel Ether, het tapestuk van Hans Timmermans dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van het November Music 2011. Tot slot van deze 8e Concert in the Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 kunt u luisteren naar het korte lunchconcert dat in het historisch Zwanenbroederhuis werd gegeven door de Slovaakse accordeonist Luca Juhart. In samenwerking met Transit Leuven en Stichting Jeronimus Bos speelde Juhart twee premières. U hoort achtereenvolgens The Garden of Earthly Delights van de Nederlands-Russische componiste Aliona Jurtsevic en Deconstructing Accordion van de Duitser Klaus-Steffen Maankopf. Beide stukken vragen alles van de virtuositeit van de muzikus. Luistert u naar Luca Juhart.

Dit was tot slot van deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011. Twee premières door accordeonist Luca Juhart. Hij speelde The Garden of Earthly Delights van de Nederlandse-Russische componiste Aliona Jurcevic en Deconstructing Accordion van de Duitser Klaus-Stefan Maankopf. De opnames van beide concerten werden voor de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 21 mei, gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music Editie 2011. U hoort dan onder andere Slagwerk Den Haag en het Engelse Bozzini Quartet.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur Concertzender Live. En we gaan terug naar 12 november 2011, naar de Toonzaal in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 Jennifer Walsh, geboren in Dublin, maar tegenwoordig opererend vanuit Duitsland. Jennifer Walsh is een muzikale duizendpoot, een allround 21ste eeuwse avant-garde componiste met een voorkeur voor improvisatie. Als stemkunstenares is zij in het bezit van een acrobatisch... ...in november 2011 naar de Toonzaal in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 Jennifer Walsh, geboren in Dublin, maar tegenwoordig opererend vanuit Duitsland. Jennifer Walsh is een muzikale duizendpoot, een allround 21ste eeuwse avant-garde componiste met een voorkeur voor improvisatie. Als stemkunstenares is zij in het bezit van een acrobatische zangtechniek.

U hoorde Non Guillaume Reflected van Seung Ha-ho door het Bozzini Quartet. Het concert ging verder met een werk van de Belgische componist Daan Janssens. Hij schreef het werk in opdracht van het Transitfestival Leuven en November Music. In dit stuk vertrekt hij van drie muzikale ideeën, drie strijkkwartettypes. Een statisch strijkkwartet dat gekenmerkt wordt door een dichte harmonie en trage glissandi. Een verbrokkeld strijkkwartet waarin de eerste viool centraal staat. En tot slot een furioso strijkkwartet gekenmerkt door 32e figuren. Dit is Douze Écrits van Daan Janssens door het Bozzini Quartet.

U hoorde Douze Écrits van Daan Jansen door het Bozzini Quartet. Tot slot van het concert in de Toonzaal speelde het Bozzini Quartet het werk Zenit van de Nederlandse componiste Rosalie Hirs. Zenit ging vorig jaar in Los Angeles in première. De LA Times schreef toen: het werk stuurt voorwaarts met verleidelijke geluiden en stiltes. Het heeft een hint van stevig Nederlands minimalisme, maar het is tegelijkertijd ook een feest van stralende strijkersharmonieën en buitelende, pulserende ritmes. Dit is het Bozzini Quartet met Zenit van Rosalie Hirs.

Dat was tot slot van het concert van het Engelse Bozzini Quartet, de Nederlandse première van Zenith van Rosalie Heers. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Bert van Dijk in opdracht van de NTR. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar het fragment Dust Against the Wind uit de Closed Messenger van Fred Momotenko.

Dit was Dust Against the Wind, het tapestuk van Fred Momotenko. Dat klonk tijdens Seniac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. En we gaan verder met deze 10e Concertcenter Live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2011. En wel met een concert waarin zowel het Bozzini Quartet als Slagwerk Den Haag een rol speelden. In de pleitzaal van de Muzerijen in Den Bosch klonken onder andere drie wereldpremières, maar het concert begon met het al wat oudere strijkkwartet Arbor Vitae uit 2006 en dat is van de Amerikaanse componist James Tenney. Daarna klonk Paragmenon voor strijkkwartet en slagwerkensemble van de Japanse componist Yo Kondo, die bij de première aanwezig was. Luistert u naar het Bozzini Quartet en Slagwerk Den Haag.

Dit waren werken van James Tennig en Joe Kondo door Bazzini Quartet en Slagwerk Den Haag. En het concert van deze uitvoerende werd besloten met twee premières. Allereerst hoort u Shadings van Peter Adriaans voor strijkkwartet en elektronica. En daarna hoort u Hotel Palenque 1973 van de Belgische componist Stefan van Eyken, een werk voor strijkkwartet en slagwerkensemble. U hoort nogmaals het Bazzini Quartet en Slagwerk Den Haag.

Dat waren tot slot van deze 10e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011. Twee premières van respectievelijk Peter Adriaans en Stefan van Eyken door het Bodini Quartet en Slagwerk Den Haag. De opname van het concert in de pleitzaal van de Muzerijen werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook het programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 9 juli, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music, editie 2011. U hoort dan onder andere het Doelenkwartet en het Cicada-ensemble.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur Concertzender live, eigen opname dus van de Concertzender. En we gaan terug naar 5 oktober 2011 en wel naar Axis in Eindhoven. Daar vond de concertregistratie plaats van Rebetica, uitgevoerd door Yannis Kyriakides en Andy Moore. Een maand later speelden Kyriakides en Moore tijdens November Music 2011 dezelfde set. En omdat onze registratie uit Eindhoven van een hogere kwaliteit is dan de opname uit Den Bosch, laten we die horen. Rebetica is het historische muziekraamwerk van Yannis Kyriakides. Daarin horen we gemanipuleerde geluidsopnamen, stammend uit de tijd dat Kyriakides opgroeide in Griekenland. Auditieve herinneringen die Kyriakides live laat mengen met het dwarse geïmproviseerde bluesgeluid van gitarist Andy Moore. En Moore, al vele jaren vast lid van de Nederlandse wereldpunkband The X, is precies die muzikant die de Griekse zelfkantliederen grauw en ruw op zijn geprepareerde gitaar kan toonzetten. Terug nu dus naar 5 oktober 2011, naar Axis in Eindhoven. Daar werd dus tijdens November Music 2011 een uitvoering gegeven van Rebetica. Voor Kyriakides en Moore de ultieme uitlaatklep om eens vrij om te kunnen gaan met hun geprepareerde instrumentarium. Los van het gecomponeerde academische keurslijf. Hier is Rebetica zoals Yannis Kyriakides het graag hoort.

0: U hoorde een orkest, een concertregistratie moet ik zeggen, van Rebetika door Giannis Kyriakides en Andy Moore. Opgenomen door Kees van der Wiel voor de Concertcentrum op 5 oktober 2011 in Access in Eindhoven. Niet tijdens November Music, maar wel tijdens het optreden van Kyriakides en Moore in Eindhoven, voerde Giannis Kyriakides zijn solo collagestuk Varosha op. De aanvulling in deze Concert en de Live-uitzending, een lang fragment uit het oorspronkelijk half uur durende stuk. Nogmaals dus Giannis Kyriakides, maar dus nu zonder Andy Moore en nu wel met Varosha.
1: The Hotel. Dream.

U heeft geluisterd naar een concertregistratie van Varosha, een geluidscollagestuk gecomponeerd en uitgevoerd door Yannis Kyriakides. Tot zover Concertzender Live met opnames die Kees van der Wiel maakte in Access in Eindhoven. En het werd hier uitgezonden in het kader van November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst kunt u terecht op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman. En tot het volgende programma muziek door Brian Eno.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En tevens de 12e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van het Cicada Ensemble en één van het Doelenkwartet met een programma rond Willem Jets. We beginnen met het concert dat het Noorse Cicada Ensemble op 13 november gaf in het muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma stonden drie premières. Als eerste hoort u The Oslo Triptych van de Schotse componist James Dillon. In dit werk voor fluit, klarinet, slagwerk en strijkkwartet baseert Dillon zich op teksten van Virgilius, Samuel Coleridge en Guillaume Apollinaire. Het drieluik werd geschreven in opdracht van de stad Oslo. Luistert u naar het Cicada Ensemble onder leiding van Christian Eggen.

Dit was tot slot van het concert van het Noorse Cicada Ensemble. De première van de Nonet-versie van Enea's Domein van Robin Raaf. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Glenn Mogo. We vervolgen deze 12e concertzender live-uitzending met opnames van het Festival November Music editie 2011 van een concert met een drietal composities van de Nederlandse componist Willem Jets. Uitgevoerd door het Doelenkwartet, aangevuld met twee vocale solisten en een klarinet. In de pleitzaal van de Muzerijen te 's-Hertogenbosch klonk op 13 november 2011 als eerste het uit 2004 daterende derde strijkkwartet Intus Trepidare, dat oorspronkelijk is geschreven voor het fameuze Amerikaanse Kronos-kwartet. In dit werk gebruikt Jets voor het eerst de mogelijkheden van een versterkt strijkkwartet. Hij speelt met microtonale klanken en gaat op zoek naar nieuwe klankkleuren. Luistert u naar Intus Trepidare van Willem Jets. Het Doelenkwartet bestaat uit Frank de Groot en Maartje Kraan viool, Karin Dolman altviool en Hans Woudenberg cello.

U heeft kunnen luisteren naar Intus Trepidare van Willem Jets, uitgevoerd door het Doelenkwartet. Het concert werd vervolgd met de concertaria I Go, in 1994 geschreven voor sopraan, klarinet en strijkkwartet. De aria is een voorstudie voor een opera over Mathilde Willink, fameus societyfiguur en de muze van kunstenaar Karel Willink. De tekst van I Go is van Bert-Jan ter Braak. Luistert u naar sopraan Meike Sekhuis, klarinetist Arjan Woudenberg en het Doelenkwartet. Dit is I Go van Willem Jets.

een indrukwekkende stilte na afloop van de aria I Go van Willem Jets. U hoort de sopraan Meike Sekhuis, clarinetist Arjan Boudenberg en het Doelenkwartet. Het concert werd besloten met een bijzonder werk van ongeveer dezelfde bezetting. Op 1 april 2011 ging in het Brabantse Best het werk Monument voor een universeel huwelijk in première. Precies 10 jaar nadat het eerste burgerlijk huwelijk tussen partners van gelijk geslacht werd gesloten. De componist baseert zich op een tekst van een Egyptisch liefdesgedicht uit de tombe van koning Teje. Luistert u naar sopraan Meike Sekhuis, mezzosopraan Karin Strobos, clarinetist Arjan Woudenberg en het Doelenkwartet in Dit is het monument voor een universeel huwelijk van Willem Jets.

My love. Dit was tot slot van deze 12e uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2011, monument voor een universeel huwelijk van de componist Willem Jets, uitgevoerd door sopraan Meike Sekhuis, mezzosopraan Karin Strobos, klarinettist Arjan Woudenberg en het Doelenkwartet. De opnames van het concert in de pleitzaal van de Muzerijen werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 6 augustus, gaat concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2011. U hoort dan onder andere het Cello Octet Amsterdam en de jaarlijkse weergave van de Composers Club. Natuurlijk is alles voor u nog eens rustig na te lezen op onze prachtige site www.concertzender.nl. De techniek van dit programma was in handen van Dick Winkel en de presentatie Evert-Jan Nachtegaal.

Dit is de Concertzender. Dit is het programma Concertzender Live. Met het 13e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 30 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van het Cello Octet Amsterdam, met onder andere een groot werk van Boudewijn Tarenskeen, en één van de jaarlijkse Composers Club, met twee nieuwe werken van de jonge componisten Felipe Ignacio Noriega en van Frederik Meirink. Halverwege hoort u elektronische muziek van Jan Boerman. We beginnen met het concert dat het Cello Octet Amsterdam op 13 november gaf in de hervormde kerk van 's-Hertogenbosch. Op het programma stonden twee premières, één van Boudewijn Tarenskeen en één van Daan Manneke. Het concert opende met het 50 minuten durende werk Dichten van Boudewijn Tarenskeen. In Dichten stellen één actrice en 8 cellisten een gedicht samen dat bestaat uit meerdere teksten van de Poolse Nobelprijswinnares Wisława Szymborska. Samen proberen ze één boog te maken, wat lang niet altijd lukt, omdat ze immers verschillende talen spreken. Luistert u naar de stem van Hadewig Minis en de cello's van het Amsterdam Cello Octet in de wereldpremière van Dichten van Boudewijn Tarenskeen.

had ik moeten beginnen? De hemel. Een raam zonder vensterbank. Kozijnen of ruiten. Een opening en niets naar buiten, maar wijd open. Ik hoef niet te wachten op een heldere nacht. Nog mijn hoofd in de nek te leggen om de hemel te aanschouwen. Hij is achter de rug, bij de hand en op de oogleden. De hemel omwindt me strak en tilt me van onderen op. Zelfs de hoogste bergen zijn niet dichter bij de hemel dan de diepste dalen. Op geen enkele plaats is meer hemel dan op enige andere. De hemel drukt even absoluut op een wolk als op een graf. De mol kan zich even hemels voelen als de uil die zijn vleugels wiegt. Een ding dat in de afgrond valt, valt van hemel in hemel. Korrelige en

vloeibare, vlammende en vluchtige lappen hemel. Stapels. De hemel is alomtegenwoordig, zelfs in het...

Alles. Een schaamteloos woord. Opgeblazen van hoogmoed. Het moet tussen aanhalingstekens staan. Het doet alsof het niets overslaat. Alsof het bijeenbrengt. Omvat en inhoud heeft. Maar intussen is het niets meer dan een vlakt vol tumult. Alles, een schaamteloos woord, opgeblazen van hoogmoed. Het moet tussen aanhalingstekens staan. Het doet alsof het niets overslaat. Alsof het bijeenbrengt, omvat en inhoud heeft. Maar intussen is het niet meer dan een vlakt vol tumult.

Het niets heeft zich ontniet. Ook voor mij. Het keerde zich echt binnenste buiten. En waar ik toen terecht kwam, van teen tot top te midden van de planten, vergeet het zelfs hoe ik niet kon zijn. O jij die ik hier heb ontmoet, van wie ik hier houd, met mijn hand op je schouder, kan ik alleen gissen hoeveel leegte aan die kant ons toevalt. Hoeveel stilte daar is voor één krekel hier. Hoeveel weide daar niet is voor één zuringblaadje hier. En de zon na het donker in één druppel dauw, welke diepe droogte ze daar vergoedt. Dat lukraak besterken met alles van hier andersom. Op kromme gestrekt, op beweging, oneffenheid, zwaarte. Een leemte in het oneindige voor de onmetelijke hemel. Na niet ruimte opluchting in de vorm van een wankele berg. Nu of nooit laat de wind een wolk bewegen. Want wind is toch precies wat daar niet waait. En een kever stapt het pad op in zijn donkere pak van getuigen. Ter gelegenheid van een wachten lang voor een kort leven. Het is zo gelopen dat ik bij jou ben. En werkelijk, daarin zie ik niets gewoons.

Hiermee had het moeten beginnen. De hemel. Een raam zonder vensterbank, kozijnen of ruiten. Een opening en niets daarbuiten, maar wijd open. Ik hoef niet te wachten op een heldere nacht, nog mijn hoofd in de nek te leggen om de hemel te aanschouwen. Hij is achter de rug, bij de hand en op de oogleden. De hemel omwindt me strak en tilt me van onderen op. Zelfs de hoogste bergen zijn niet dichter bij de hemel dan de diepste dalen. Op geen enkele plaats is meer hemel dan op enige andere. De hemel drukt even absoluut op een wolk als op een graf. De mol kan zich even hemels voelen als de uil die zijn vleugels wiegt. Een ding dat in de afgrond valt, valt van hemel in hemel. Korrelige en rotsachtige, vloeibare, vlammende en vluchtige lappen hemel. Stapels. De hemel is alomtegenwoordig, zelfs in het onderhuidse duister. Ik neem hemel op, scheid hemel af. Ik ben een val in een val. Een bewoonde bewoner. Een omhelsde omhelzing. Een vraag in antwoord op een vraag. De scheiding tussen aarde en hemel is niet de juiste manier om aan het geheel te denken. Ik kan er alleen mee overleven op een preciezer adres dat sneller is te vinden als ik gezocht zou worden. Mijn bijzondere kenmerken zijn geestdrift en vertwijfeling. Alles? Een schaamteloos woord? Opgeblazen van hoogmoed? Het moet tussen aanhalingstekens staan. Het doet alsof het niets overslaat. Alsof het bijeenbrengt, omvat en inhoud heeft. Maar intussen is het niet meer dan een flart vol tumult. Mijn excuus toeval, omdat ik je noodzaak noem. Mijn excuus noodzaak als ik me niet te min vergis. Word niet boos geluk, omdat ik je als mijn geluk beschouw. Reken me niet aan doden dat u wegkwijnt in mijn geheugen. Mijn excuus tijd dat ik per seconde zoveel wereld niet zie. Mijn excuus oude liefde dat ik mijn laatste als de eerste beschouw. Vergeef me verre oorlogen dat ik bloemen mee naar huis neem. Vergeef me open wonden dat ik me in mijn vingers prik. Mijn excuus roepende uit de afgrond voor mijn plaat met een menuet. Mijn excuus mensen op de stations dat ik om 5 uur 's morgens slaap. Pardon, tot wanhoop gedreven hoop, dat ik soms lach. Pardon, woestijnen, dat ik niet met een lepel water te hulp kom. En op jouw valk, sinds jaren dezelfde, in dezelfde kooi, roerloos starend, altijd naar hetzelfde punt, vraag ik om vergiffenis, ook als je een opgezette vogel bent. Mijn excuus, omgehakte boom, mijn tafel heeft 4 poten. Mijn excuus, grote vragen, mijn antwoorden zijn zo klein. Waarheid, let alsjeblieft niet al te erg op mij. Ernst, betoon je grootmoedig. Duld, geheim van het bestaan, dat ik draadjes uit je peuter. Klaag me niet aan, ziel, omdat ik je zo zelden heb. Mijn excuus aan alles, omdat ik niet overal kan zijn en aan allen omdat ik niet elke man en vrouw kan zijn. Ik weet dat ik zolang ik leef niets me verontschuldigt, want ik sta mezelf in de weg. Ik alleen. Neem me niet kwalijk, taal, dat ik pathetische woorden van je leen en vervolgens veel werk verricht om ze luchtig te laten klinken.

Er was eens een die de nul uitvond. In een onzeker land, onder een nu misschien duister gesternte, tussen twee data waarop niemand zou durven zweren, geen naam, zelfs geen betwisten, zonder onder zijn nul enige gouden gedachte achter te laten over het leven dat is als. Of de legende dat hij op zekere dag de nul toevoegde aan een geplukte roos en deze tot boeket bond. Dat hij toen het einde kwam de woestijn introk op een 100-bultige kameel. Insliep in de schaduw van de erepalm. Pas zou ontwaken wanneer alles tot de laatste korrel zand zou zijn geteld. Wat voor een mens. Door de spleet tussen feit en fictie is hij aan onze aandacht ontsnapt. Immuun voor elk lot. Elke gedaante die ik hem geef, stoot hij af. Door stilte overwoekerd, zonder litteken van de stem. Zijn afwezigheid kreeg het voorkomen van de horizon. De nul schrijft zich vanzelf zo.

Bedenk de wereld. Tweede uitgave. Tweede verbeterde uitgave. Voor de dwazen om te lachen. De toppers om te tobben. De kale om te kammen. En de katten om te klagen. Hier is het hoofdstuk De taal van plant en dier. Met voor elk soort de relevante woordenschat. Alleen al door een gewone groet, uitgewisseld met een vis, zullen jij, de vis en iedereen sterker in het leven staan. Je hebt het lang vervoeld. Het bos begint te spreken. Plots zijn de woorden wakker. Wat een epiek van uilen. Wat een aforisme van de egel. Hij bedacht ze zelf, terwijl wij zeker wisten, hij doet niets, hij ligt gewoon te slapen. De tijd, hoofdstuk 2, mag zich overal mee bemoeien, met goed en kwaad, dat maakt niet uit. Maar de tijd die zeeën verplaatst, die bergen verplettert en sterren laat draaien, heeft geen enkele macht over geliefden. Want zij zijn te naakt, te innig omhelst, de ziel opgeschrikt als een mus op hun schouder. De ouderdom is alleen de moraal die hoort bij een misdadig leven. Aha, dus allen blijven jong. Het lijden, hoofdstuk 3, maakt het lichaam niet te schande. De dood komt als je slaapt. Dan zul je dromen dat ademhalen niet meer hoeft. Dat stilte zonder adem heel aardige muziek is. Als een vonk zo klein doof je in de maat. Zo is de dood. Het deed meer pijn toen een roos in je vingers prikte. Je onderging een grotere schrik toen je een blaadje vallen zag. Zo is de wereld gewoon. En zo leef je. En doodgaan is niet meer. Al het andere is Bach, die eventjes gespeeld wordt op een zaag. Ik loop over een lentegroene glorie. Gras, bloemetjes in het gras, als op een plaatje voor kinderen. De lucht, nog nevelig, begint al te blauwen. In de stilte klinkt het uitzicht op de andere heuvels. Alsof hier geen cambrium en geen siluur geweest zijn. Geen tegen elkaar grommende rotsen. Hoog op één gestapelde afgronden. Geen nachten in vlammen. Dagen in donkere kluwens. Alsof hier geen laagten voorbij zijn getrokken in een koortsachtig eilen, in ijzige huiveringen. Alsof zeeën alleen ergens anders tekeer gingen en hier geen oevers van horizonten scheurden. Het is 9:30, lokale tijd. Alles is op zijn plaats. In voorbeeldige harmonie. In het dal, een kleine beek, die een kleine beek is. Een paadje in de vorm van een paadje van altijd naar immer. Een bos met de schijn van een bos tot een eeuwigheid aan. En boven mij vliegen vogels in de rol van vliegende vogels. Zover het oog reikt, heerst hier het moment. Een van die aardse momenten die men vraagt, gaan niet voorbij. Ik heb een lijst van vragen opgesteld, waarop ik het antwoord niet zal weten, of omdat het er te vroeg voor is, of omdat ik het niet kan bevatten. Die lijst van vragen is lang, roert belangrijke en minder belangrijke kwesties aan. En omdat ik u niet wil vervelen, doe ik er maar een paar uit de doeken. Wat was werkelijk en wat hoogstens schijn op dit schouwtoneel van en onder de sterren, waar behoudens een toegangskaartje ook een uitgangskaartje is vereist? Hoe zit het met de hele levende wereld die ik niet met een andere levende zal kunnen vergelijken?
Waarover zal de krant vanmorgen schrijven? Wanneer houden de oorlogen op en wat komt ervoor in de plaats? Aan wiens vinger zit mijn trouwring nu, mij ontstolen, verloren? Waar is de plaats van de vrije wil die het klaarspeelt er tegelijk te zijn en niet te zijn? Hoe zit het met tientallen mensen? Hebben we elkaar werkelijk gekend? Wat probeerde M mij te zeggen toen ze niets meer zeggen kon? Waarom hield ik slechte dingen voor goede en wat heb ik nodig om me niet meer te vergissen? Bepaalde vragen noteerde ik net voor ik in slaap viel. Toen ik wakker werd, kon ik ze niet meer lezen. Soms heb ik het vermoeden dat het in feite geheimschrift is. Maar dat is ook een vraag die me ooit

Ik slaap nog. Maar intussen vinden er feiten plaats. Het raam wordt wit. De donkerte grijs. De kamer duikt op uit de wazige ruimte. Bleke, onzekere streepjes zoeken er steun. Achtereenvolgens, ongehaast, het is een ceremonie, dagen de vlakken van wand en plafond op, maken de vormen zich van elkaar los, de een van de ander. De linker van de rechter. De afstanden tussen de voorwerpen schemeren. De eerste schitteringen chillen op een glas op de deurknop. Het lijkt niet meer alleen zo, maar is helemaal wat gisteren werd verplaatst. Wat op de grond viel, wat in de lijsten past. Alleen de details zijn nog niet binnen gezichtsbereik. Maar opgelet, opgelet, opgelet. Veel wijst erop dat de kleuren terugkomen en elk ding, zelfs het kleinste, weer zijn eigen kleur krijgt. Met de nuance van zijn schaduw erbij. Dit verbaast me te zelden, hoewel het zou moeten. Gewoonlijk word ik wakker als verlaten getuige wanneer het wonder al gedaan is. De dag is gevestigd en ochtendstond magistraal in ochtend veranderd.

en zijn leven zal vergeten zijn. De muziek zal zich van de omstandigheden bevrijden. De hoest van de maestro zal het menuet niet meer verstoren en de breiontslagen zullen worden afgenomen. De pruik vol stof en luizen zal door vuur worden verteerd en de eetvlekken verdwijnen van de manchetten. Naar de vuilnishoop met de pantoffels, die lastige getuigen. De minst begaafde leerling neemt zijn viool mee naar huis. Tussen de muziek komen de slagersrekeningen tevoorschijn. De brieven van zijn arme moeder belanden in muizenbuiken. Vernietigd zal zijn ongelukzalige liefde doven. De ogen huilen geen tranen meer. De dochter van de buren kan het roze lint wel gebruiken. De tijden zijn godzijdank nog niet zo romantisch. Alles wat geen kwartet is, wordt als het vijfde weggegooid. Alles wat geen quintet is, wordt als het zesde weggevaagd. Alles wat geen koor van 40 engelen is, verstomt als hondengejank en diendersgehik. De vaas met de aloë wordt van de vensterbank gepakt en ook het bordje vliegengif en het potje pomade en het uitzicht worden onthuld. Jawel, op de tuin die hier nooit was. Luistert dan nu. Luistert, o sterfelijke. Spitst in verwondering oplettend uw oor. Oplettende, o verwonderde, o luisterscherpe sterfelijke, luistert. Gekluisterd, geworden tot niets dan gehoord.

Het is langdurig gaan regenen. De ark in met jullie. Want waar anders kunnen jullie heen? Gedichten voor één stem. Privévervoeringen. Onnodige talenten. Overbodige nieuwsgierigheid. Droefenissen. Angsten van gering bereik. Lust om de dingen van zes kanten te bekijken.

zwellen aan en treden buiten hun oevers. De ark in, half tinten, licht en schaduw, grillen, ornamenten en details, domme uitzonderingen, vergeten tekens, ontelbare nuances grijs, spel om het spel en traan van de lach.

zover het oog reikt, water en een horizon in mist. De ark in, plannen voor de verre toekomst, vreugde op verschillen, bewondering voor de beste, keuze die niet tot één van beiden wordt vernauwd, verouderde scrupules, tijd om na te denken en geloof dat dat allemaal nog eens van pas zal komen.

met het oog op de kinderen die we zijn gebleven. Lopen sprookjes goed af. Ook hier is zo'n finale de enige die past. De regen zal ophouden. De golven zullen dalen. Aan de opgeklaarde hemel zullen de wolken wijken en weer zo worden als het wolken boven de mensen betaamt. Verheven en onserieus in hun gelijkenis op eilanden van geluk die drogen in de zon, op schaapjes, bloemkolen.

feest. Zolang ons niets met zekerheid bekend is, omdat er geen signalen zijn die zover kunnen komen, zolang de aarde nog altijd niet zo is als andere planeten, dichtbij en verder weg, zolang er niets te horen, niets te zien is van ander gras dat door de wind vereerd wordt, van andere gekroonde bomen, andere dieren aanwijsbaar als de onze, zolang er geen echo is buiten de lokale die zich in lettergrepen weet uit te drukken, zolang er geen nieuws is over betere of slechtere Mozarts, Plato's, Edison's, elders, zolang onze misdaden met elkaar kunnen rivaliseren. Zolang onze goedheid nog altijd niet op die van niemand lijkt en zelfs in haar onvolmaaktheid uitzonderlijk is. Zolang onze hoofden vol illusies doorgaan voor de enige illusies. Zolang ze alleen van onder ons verhemelte ten hemel schrijven.

kale bed. En laten we maar denken dat dit het feest der feesten is. Wat anderen vinden weet ik niet, maar voor mijn geluk en ongeluk is dit ruimschoots voldoende. Een boerengat, lichtjaren weg van de sterren, die wat rust te zeggen en niets betekenend knipogen.

verkocht. Ik ga liever naar de bioscoop. Heb liever katten. Zie liever eiken aan de Warta. Lees liever Dickens dan Dostoevsky. Zie mezelf liever van mensen dan van de mensheid houden. Houd liever naald en draad paraat. Zie liever groen. Zeg liever niet dat het verstand de schuld is van alles. Zie liever uitzonderingen. Ga liever vroeger van huis. Praat liever over iets anders met de dokter. Zie liever oude illustraties met van die streepjes. Heb liever de lachwekkendheid van gedichten schrijven dan die van geen gedichten schrijven. Heb in de liefde liever de niet-ronde jubilea die je elke dag kunt vieren. Hoor liever moralisten die me niets beloven.

Zie liever berekenende goedheid dan al te lichtgelovigen. Zie de wereld liever in burger. Heb liever de onderworpen landen dan onderwerpende landen. Houd liever mijn twijfel. Heb liever de hel van de chaos dan de hel van de orde. Lees liever Grimms sprookjes dan de voorpagina's. Heb liever bladeren zonder bloemen dan bloemen zonder bladeren. Heb liever een hond met een niet geknotte staart. Zie liever lichte ogen omdat mijn ogen donker zijn. Heb liever laden. Heb veel dingen die ik hier heb genoemd liever dan veel dingen die ik hier niet heb genoemd. Zie de nul liever los dan staand in een rij achter een getal. Heb liever de insectentijd dan de sterrentijd. Klop liever af. Vraag liever niet hoe lang nog en wanneer. Houd liever rekening zelfs met de mogelijkheid dat het bestaan zijn eigen reden.

U hoorde de stem van Hadewig Minis en het Amsterdam Cello Octet in de wereldpremière van Dichten van Boudewijn Tarenskeen. Het concert ging verder met een première van de Brabantse componist Daan Manneke. Zijn Gestures is oorspronkelijk in 1981 voor marimba geschreven. Vandaag hoort u de nieuwste bewerking voor 8 cello's. De bewerking is ook gerealiseerd door Bart Visman. Manneke zegt zelf het volgende over dit werk. Soms heerst er een statische toestand, herhalingen zonder doel. Op andere momenten is er juist een gedreven richting met een climaxwerking. Andere trefwoorden zijn naderen en verdwijnen, glad gepolijst tegenover ruw en onherbergzaam. Luistert u opnieuw naar het Cello Octet Amsterdam in Gestures van Daan Manneke.

Dat was Gestures van Daan Manneke. Door het cello-octet Amsterdam. Tot slot van het concert in de Hervormde Kerk speelde het cello-octet Amsterdam een kersvers werk van de Estse componist Arvo Pärt. Het werk Missa Brevis uit 2010 is in première gebracht door het cello-octet en het bestaat uit 3 delen. Kyrie, Sanctus en Agnus Dei. Luistert u naar de Missa Brevis van Arvo Pärt door het cello-octet Amsterdam.

U hoorde Jean Dubé piano in Chiaroscuro en Epitheta van Willem Jets. We gaan door met een première van de Finse componist Juhani Kumalainen. Zijn ballade voor piano is gebaseerd op een eenvoudig motief van vier noten dat de componist op intensieve wijze uitwerkt. Zijn werk moet een gebeurtenis in een noordelijk landschap laten weerklinken. Dat is iets wat de componist zelf zegt. Daarna hoort u het pointillistische Les Jeux Clos van de Japanse componist Toru Takamitsu, een compositie uit 1979. En hierin wordt een Japans landschap geschilderd. Luister naar Jean Dubé.

Jean Dubé speelde achtereenvolgens van Johanni Kumalainen de ballade voor piano en van Toru Takamitsu Les Jeux Clos. De virtuositeit van Jean Dubé kwam goed uit de verf tijdens een kort intermezzo met de twee eerste etudes van de Hongaarse componist Györgyi Ligeti. U hoort eerst etude nummer 2 en daarna nummer 1. Ze zijn beide gecomponeerd in 1985.

Dit waren in omgekeerde volgorde de eerste twee piano-etudes van Georgi Ligeti. Ze werden uitgevoerd door Jean Dubé. Het recital van Dubé in de toonzaal werd afgesloten met de tweede sonate van de Russische componist Alfred Schnittke. De driedelige sonate is opgedragen aan zijn vrouw Irina. Het contrastrijke, dynamische werk pendelt onbekommerd tussen de verschillende stemmingen en atmosferen. Van bedachtzame passages tot agressieve climaxen. Luister weer naar Jean Dubé en naar de tweede sonate van Alfred Schnittke.

Tot slot van het concert van Jean Dubé was dit de tweede pianosonate van Alfred Schnittke. De opname in de toonzaal werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In onze uitzendingen met live-opnames van November Music zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag is het een werk van Hans Timmermans. U hoort ZV02 uit 2011.

Dit was ZV02, een tapestuk van Hans Timmermans, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonoren. En dat is een onderdeel van November Music 2011. We gaan verder met deze 14e concertzender live, waarin opnames van het festival November Music editie 2011. We komen nu toe aan de première van Fragments 20, een vocaal werk van de Nederlandse componist René Samson. Fragments 20, uit 2009, is gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Alyssa Vallès. En dit gedicht gaat over de aangrijpende situatie waarin politieke vluchtelingen zich bevinden. Men leest het gedicht als een opgraving in woorden, waarbij de slachtoffers van Bosnië, Auschwitz en Troje de opeenvolgende lagen bevolken. Dit is Fragments 20 van René Samson. U hoort sopraan Charlotte Riedijk en het Valerius Ensemble onder leiding van Jacob Slachter.

Dat was tot slot van deze 14e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011, Fragments 20 van René Samson. U hoorde sopraan Charlotte Riedijk en het Valerius Ensemble onder leiding van Jacob Slachter. De opname van dit werk werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. Volgende maand op 1 oktober gaan wij verder met live-opnames van November Music 2011. U hoort dan onder andere Asko Schoenberg en sopraan Susan Nerucki.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. Dit is tevens het 15e van een groot aantal programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011, dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 35 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van Asko Schoenberg met sopraan Shushan Naruki en één van Ernst Soerberg en Ludo Marien. We beginnen met het concert dat Asko Schoenberg op zondag 13 november 2012 gaf in de kleine zaal van de Frikadefabriek. Op het programma stonden twee wereldpremières van Nederlandse componisten die poëzie en klankschoonheid hoog in het vaandel hebben. We beginnen met Arbre Généalogique, dat Rosalie Hirsch baseerde op een eigen gedicht. Ze schreef het speciaal voor Asko Schoenberg en sopraan Shushan Naruki. De zangpartij is uitgesproken lyrisch, de instrumentale begeleiding en de tussenspelen vormen een onderzoek naar de compositietechnieken van de Franse spectralisten. Een stap richting opera, noemt Rosalie Hirsch haar nieuwe werk. Luistert u naar sopraan Shushan Naruki en Asko Schoenberg onder leiding van Pierre-André Valade met Arbre Généalogique.

U hoorde Arbre Généalogique van Rosalie Hirsch. Het concert vervolgde met een première van de van oorsprong Grieks-Cypriotische in Nederland woonachtige componist Yannis Kyriakides. Zijn werk Wave Space voor instrumentaal octet, live elektronica en live video is in zijn opzet gebaseerd op een theoretisch concept uit de kwantumfysica en probeert formeel gesproken de virtuele ruimte in beeld en geluid tastbaar te maken. Luistert u de komende 25 minuten naar Asko Schönberg onder leiding van Pierre-André Vallade in Wavespace van Yannis Kyriakides.

Dit was tot slot van het concert van Asghar Schoenberg, de première van Wavespace van Yannis Kyriakides. De opname in de Verkadefabriek werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een werk van een van de pioniers van de elektronische muziek in Nederland, Dick Rijmakers. U hoort Ballade El König voor luidsprekers uit 1967.

We hoorden Sringara Sakon en Climbing Frame van Jonathan Harvey door Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards. Van de in Berlijn wonende Britse componiste Rebecca Saunders is het werk Stirring Still Second uit 2007. Met 6 muzici probeert ze het onnoembare in de muziek in klank te vatten. Het werk is geïnspireerd op citaten van Samuel Beckett en is verstild van karakter. Hier is opnieuw Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards.

Je hoorde Stirring Still Second van Rebecca Saunders door Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards. U luistert naar opname van het concert dat Ensemble Muziekfabriek in november 2011 gaf in de grote zaal van de Verkanefabriek in Den Bosch. Een concert dat besloten werd met een lang werk van de van oorsprong Grieks-Cypriotische in Nederland wonende componist Yannis Kyriakides. Zijn werk Memoryscape, een groot opgezet werk met soundtrack en videoprojectie, schreef hij in 2009 in opdracht van Muziekfabriek. De onderliggende structuur van het werk wordt gevormd door 15 solo's, steeds van een van de muzici van Muziekfabriek. Luistert u naar Memoryscape van Yannis Kyriakides.

Thank you.

Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards met Memoryscape van Yannis Kyriakides. De opname van het concert op 13 november 2011 in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch werd voor de NTR gemaakt door Bert van Dijk en welwillend ter beschikking gesteld van de Concertzender. Waarvoor hartelijk dank. Wegens succes geprolongeerd was er tijdens het festival November Music 2011 ook weer de Cineac Sonor, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek. Dat vond plaats in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze serie uitzendingen van Concertzender Live maken we graag plaats voor werken die tijdens Cineac Sonor werden gepresenteerd. In deze aflevering is dat de Soundscape Sundial van de Britse geluidskunstenaar Justin Bennett.

werden gepresenteerd. In deze aflevering is dat de Soundscape Sundial van de Britse geluidskunstenaar Justin Bennett.